0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloys-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vriese en Ingrid Luyssen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999, de alcoholtest wordt ingevoerd in 1967 en acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het 2e en 3e leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walvergem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukte de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapt Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Mork en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luyssen aan de Scheewegenstraat in Wingenen, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zette ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
3: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de Koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloys 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West.
3: In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De wakkere wekker.

0: Radio Oost-West.
1: De wakkere wekker.
2: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is me. We gaan wel je elektrisch installeren.

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
5: is dit Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luisten aan de Scheewegenstraat in Wingenen, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernard is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.

0: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio of Fred, kom op gezellig. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
3: Goedemorgen.

0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
6: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakte daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. Het plan omvat ook een terugkrijging van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza, zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Radio Tot slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
0: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luyssen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernard is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselaren. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselaren. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450

0: afstandhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd. Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999, de alcoholtest wordt ingevoerd in 1967 en acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het tweede en derde leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walfrichem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukt de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapte Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Monk en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
2: Een hele dag lang. Wee.

zin in cinema op een bijzondere plek? Wel, vanaf dinsdag 18 augustus strijkt openluchtcinema neer in de verborgen tuin van BK6 aan de Broelkaai in Kortrijk. Op verschillende avonden, beste luisteraar, kun je er onder de sterren naar een film kijken, telkens vanaf 9 uur 's avonds. Breng dus je gezelschap mee en geniet van een zomerse filmavond in een sfeervolle omgeving. Meer info op de website van Boeddha, dat is boeddha.be/festival/openluchtcinema.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij een zware en verwoestende aardbeving in Colombia zijn nu al 111 doden en 80 gewonden gevallen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de Europese Unie en de VN klaarstaan met noodhulp. Om de zwaarst getroffen gebieden snel in kaart te brengen, zet Europa momenteel haar satellietdienst in, terwijl reddingswerkers koortsachtig blijven graven en zoeken naar overlevenden onder het puin. Onze federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen sprake is van België. In Azië is een massale volksverhuizing op gang gekomen nadat de verwoestende tyfoon Dalfin meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht joeg. De tropische storm is met rukwinden tot 150 km per uur aan land gegaan aan de oostkust van China en veroorzaakte daar ongekende overstromingen. De tyfoon hield de afgelopen dagen ook al lelijk huis in Japan en Taiwan met felle windstoten en extreme regenval. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn relatie met de Israëlische premier Netanyahu zeer goed blijft, ook nadat die laatste het Amerikaanse stappenplan voor Gaza heeft afgewezen. Dat stappenplan voorzag dat een Palestijnse overgangsregering er zou komen, gesteund door een internationale stabilisatiemacht. De controle over het bestuur en de veiligheid van de Gaza zou dan worden overgenomen. Het plan omvat ook een terugkrijging van het Israëlische leger. Maar Netanyahu stelt echter dat het Israëlische leger zich niet zal terugtrekken uit de Gaza zolang Hamas niet daadwerkelijk ontwapend is. De relatie tussen beide leiders loopt al een tijdje moeilijk. Trump beschuldigde Netanyahu in april in zeer scherpe bewoordingen ervan de onderhandelingen over een staakt het vuren met Iran te ondermijnen. De nodige sportsprinster Delphine Nkansa heeft op het Europese kampioenschap atletiek in Birmingham de allereerste medaille voor ons land binnengehaald. Nkansa snelde op de 100 meter op indrukwekkende wijze naar de bronzen medaille in een tijd van 11 seconden 600ste, waarmee ze voor de tweede keer haar persoonlijk record verbrak. Isaac Kimeli strandde in de finale van de 5000 meter op de 9e plaats, terwijl de gemengde aflossingsploeg Belgian Waffles als laatste over de streep kwam in de finale van de 4x400 meter. Radio Slecht Meerbericht. Slot nog het weer. Het belooft weer een schitterende zonovergoten zomerdag te worden, waarbij de temperaturen vlotjes klimmen naar aangename maxima 28 graden. Maar de dagen die nu komen en vooral donderdag en vrijdag kan verschrikkelijk heet worden met 36 graden in het binnenland.

voor de paardenliefhebbers en supporters onder onze luisteraars. Opgelet, op zondag 23 augustus trekt de koetsentocht door Waregem en omgeving. Meer dan 100 mensen met een beperking en hun begeleiders genieten van ontspannen tochten met paardenkoetsen. De start is er om 10:30 in de voormiddag bij Sport Vlaanderen in de Veldhoopstraat en de aankomst wordt rond 16:30 in de namiddag verwacht. Onderweg zijn er hapjes en drankjes en langs de weg mag je gerust komen supporteren voor deze mooie koetsentocht dus in Waregem op zondag 23 augustus.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

Karige maakt zich op voor een bijzondere feestdag, want op zaterdag 15 augustus staat Karigem viert, volledig in het teken van 70 jaar bloemenpracht. De dag begint om 9:30 met het wagenspel Ik kom van Karigem, gecombineerd met een gezellige koffiebar. Vanaf 11:30 volgt de feestmaal met aperitief. Inschrijven hiervoor is wel nodig. In de namiddag zijn er verschillende voorstellingen van het wagenspel Ik kom van Karigem, afgewisseld met vendelzwaaien en volksdans. Van 3 tot 7 uur zorgt Radio Figaro voor muziek en ambiance. En ook doorlopend valt er heel wat te beleven op het dorpsplein met koffie en taart, een springkasteel en retro-kermis voor de kinderen. Kortom, een feestdag voor jong en oud op zaterdag 15 augustus, helemaal in het teken van de rijke traditie van het dorp Karigem.

Ja, beste luisteraar, ik zet al wel de muziek naar beneden. Even hier op Radio Oost-West. Ik heb ook een regionaal berichtje dat rond muziek draait. Een zondag met lekker eten en live muziek. Wel, op zondag 23 augustus ben je welkom bij Oud Eikenhof 2.0 in Olsen. Dat is bij Zulte. En waarom? Wel, daar is een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. De deuren die openen vanaf 12 uur en vanaf 12:30 kun je aanschuiven voor het diner. Daarna zorgt de live muziek voor een gezellige muzikale namiddag en avond. Reserveren is wel aangewezen.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

mode en de leien vormen samen het decor voor een bijzondere namiddag. Op zondag 23 augustus wordt aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven een catwalk georganiseerd in openlucht. Modewinkel Ginks die brengt er een volledige kledinglijn met de leien als sfeervol decor. Er zijn twee momenten voorzien, om 11:30 in de voormiddag en om 14:30 in de namiddag. Een originele combinatie van mode, water en zomergevoel. Op zondag 23 augustus dus aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven bij Waregem.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jubilair Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vriese en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
3: Regionale informatie
4: en de mooiste muziek. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van

0: Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: Nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingenen, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.

0: de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
0: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
0: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
0: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
5: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
6: Neem contact met Radio Oost-West
7: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024, maar het is vooral een symbolische straf. In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om. Colruyt en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om schaddereieren van het kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepvaartverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging, zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze zwom de tweede tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook zeer tevreden. Lucas Hanvaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag zonnig en warm, 30 graden mogelijk. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag tropisch warm, met veel zonnetemperaturen tot 35, vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Je maakt een goede keuze.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Louiswinkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Diekens komt uit Olen en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Lined Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het blijft vanmiddag overal zonnig en warm, bij zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maar het kwik klimt naar 1 à 32 graden. Vanaf donderdag breekt een extreme hittegolf los, waarbij de temperaturen onder een lome zon naar 35 graden gaan, met vrijdag een uitschieter tot 37 graden. In het weekend koelt het gelukkig wat af en stijgt de kans op wat lichte regen.
5: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999, de alcoholtest wordt ingevoerd in 1967 en acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het tweede en derde leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walfrichem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukt de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapte Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Monk en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine. Radio
1: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
0: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingene. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Een 40-tal gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft. De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De gemeente Diepenbeek in Limburg bij Hasselt opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria. De man overleed gisteren, werd 28 en was bij de oudste Progeria-patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4:00 deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Kermois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeer is uitgeschakeld. Pauline Kokuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde, dankzij een persoonlijk record. Simon Verherstraeten en Emiel Botterman mogen naar de halve finale van de 100 meter vanavond. En Zino van Nijgen naar de halve finale van de 110 meter horde. Camille Laus en Mariska Perwik zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Vanmiddag zonnig en warm bij zo'n 28 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld bij een graad of 30. Vanaf donderdag tropisch met veel zon, 35 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 37 tot 38 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: West. Verfrissend lekker.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint-Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat de konijnen schade veroorzaken aan de landbouw en op de begraafplaats zelf. Appartementen of vakantiewoningen die helemaal niet bestaan, ook in West-Vlaanderen komt het voor. Vier Nederlanders die dit weekend deelnamen aan de Rally van Stade zijn het slachtoffer geworden van oplichting. Het gezelschap had via booking.com een appartement geboekt in het centrum van Stade, maar bij aankomst bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: En dan de weersverwachting. De rest van de dag prachtig zonnig weer bij aangename temperaturen 27 graden. Morgen doen we er wel een schep bij en zit het kwik rond 31 graden. Donderdag en vrijdag de absolute hittepiek van deze week met lokaal snijdend tropische maxima tot 36 graden en meer. Vooral op vrijdag kan het tropisch warm worden.
5: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou. This is the

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999, de alcoholtest wordt ingevoerd in 1967 en acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het 2e en 3e leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walfrichem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukte de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapte Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Monk en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Meer dan 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om één alles te verwerken en de servers kunnen ook al die data niet aan. Blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg. Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6.
1: Radio Slecht, meer bericht.
2: Op Sicilië, Italië, zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de Etna, een vulkaan, vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden getroffen zijn en de Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit. Er vallen ook assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. In het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden. Morgen volop zon bij 31 graden. Donderdag en vrijdag mogelijk 36 graden. Een nieuwe hittepiek dus.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen. 24pharma.be

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

0: Nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Looswinkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselaren krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Diekens komt uit Ole en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselaren. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de Meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Laaiend Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van de Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden. Morgen volop zon bij 31 graden. Donderdag en vrijdag mogelijk 36 graden. Een nieuwe hittepiek dus.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spits Kriebels.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Finis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Michiel van der Weert krijgt maandag zijn begrafenis in het stadion van Racing Genk. Dat was een grote wens. De overleden Genk-fan leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij werd 28. De club eert hem zaterdag al voor de match tegen Westerlo. Zondag volgt een laatste groet in Diepenbeek. De uitvaarddienst op maandag is ook live te volgen via een livestream. De enorme massa kwallen legt de kerncentrale van het Franse Grevelingen stil. De dieren verstoppen de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor compleet plat. Exact een jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. Toen duurde de storing 10 dagen. Door het warme weer duiken er aan de Franse noordkust steeds meer kwallen op. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft dramatisch oplopen. Reddingswerkers hebben nu al zeker 224 lichamen geborgen. Ruim 1300 mensen raakten gewond. De autoriteiten vrezen dat de tol nog stijgt. Meer dan 160 gebouwen liggen volledig in puin. De voetbalclub Union speelt zijn cruciale terugmatch in Noorwegen. De Brusselaars kampen tegen Bodø Glimt in de voorronde van de Champions League. De heenmatch eindigde op een spannend 3-3 gelijkspel. De winnaar stoot door naar de allerlaatste kwalificatieronde. Sprinster Delphine Nkanza mag naar de Memorial van Damme in Brussel. Ze krijgt begin september een wildcard van de organisatie. Gisteren pakte ze nog brons op de 100 meter tijdens het EK in Birmingham. En Nkanza jaagt nu op het Belgisch record van Kim Gevaert. Toeval of niet, Gevaert is vandaag de baas van diezelfde Memorial. Radio Een heldere warme avond tot middernacht zit het kwik nog rond 19 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden, maar dat is dus eigenlijk tegen de ochtend. En dan volgt een snikhete dag morgen met 31 graden. Donderdag en vrijdag piekt de hitte tot 36 graden. Richting het weekend wordt het koeler en stijgt de kans op buien.
3: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Stap je mee in de teletijdmachine? De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999, de alcoholtest wordt ingevoerd in 1967 en acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het tweede en derde leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walfrichem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukt de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapte Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Monk en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. De avond van Oostwest.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint-Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Aan komst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via Booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het rond 19 graden. Vannacht koelt het dan af.

0: Tegen de ochtend dan toch tot 15 graden. Morgen volop zon, 31 graden. Donderdag en vrijdag 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien wordt ook wat groter.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Emotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.emotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport. Tegen begin oktober, zegt hij. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant en de Brusselse rand. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen al meer dan een jaar zo. Er is brand uitgebroken op een parking vlakbij de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan er in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn inmiddels dicht. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen ook al wel 22 jaar geleden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale. In de derde tijd van alle halve finalisten. De finale zelf is voor morgenavond. Florine Gasper kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Radio Helder avond en nacht, minima tegen de ochtend rond 15 graden. Morgen volop zon, 31 graden. Donderdag en vrijdag een graad of 35, zelfs 36 mogelijk op vrijdag. Het weekend wordt koeler met kans op een plaatselijke bui.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kadegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Osne kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteit of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
5: Entrez. Un conseil, madame. Un conseil, monsieur. Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez des tomates.

0: avond. Het is 10 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat de konijnen schade veroorzaken aan de landbouw en op de begraafplaats zelf. Appartementen of vakantiewoningen die helemaal niet bestaan, ook in West-Vlaanderen komt het voor. Vier Nederlanders die dit weekend deelnamen aan de Rally van Stade zijn het slachtoffer geworden van oplichting. Het gezelschap had via booking.com een appartement geboekt in het centrum van Stade, maar bij aankomst bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Heldere avond en nacht, minima 15 graden. Morgen volop zon, temperaturen 30 tot 31 graden. En donderdag en vrijdag gaan we zelfs naar 35 tot 37 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: stap je mee in de teletijdmachine. De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de 3 hoofdpunten uit de geschiedenis van 11 augustus. Een volledige zonsverduistering in 1999. De alcoholtest wordt ingevoerd in 1967. En acteur Robin Williams is overleden in 2014. Vandaag in 1999 vindt op de middag een volledige zonsverduistering plaats van Cornwall in Engeland tot in India. Voor ons land was dit een bijna volledige verduistering, in Brugge voor 96%, in Bastenaken voor 97%. Bij een zonsverduistering passeert de maan voor de zon, waardoor de maan precies past in de zon. Er ontstaat dan een merkwaardig natuurverschijnsel waarbij de schaduw van de maan aan een snelheid van 2000 km per uur voor een plotse overgang zorgt van dag naar nacht en terug. Met aan de horizon iets dat lijkt op een zonsondergang, maar dan wel in alle windrichtingen, dus ook in het noorden. Aan de verduisterde zon verschijnt dan de corona en de diamant. De volgende volledige zonsverduistering in Europa is op 2 augustus 2027. Luxor in Egypte is in 2027 de vakantieplek bij uitstek. Vandaag in 1967 wordt de alcoholtest ingevoerd in ons land. Dat was een rechtstreeks gevolg van een zwaar dodelijk verkeersongeval bijna 1,5 jaar eerder in Assen. Een oververmoeide en dronken chauffeur reed dan aan 100 km per uur een klas met schoolkinderen dood tijdens de verkeersles van het tweede en derde leerjaar van de plaatselijke jongensschool van Walfrichem. De chauffeur van 44 was in slaap gevallen achter het stuur. Hij had er een dubbele shift op zitten en had maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed. Toen was 1,5 promille de grens. Hij werd veroordeeld tot 21 jaar cel en een levenslang rijverbod. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, beleeft ons land 5 minuten puur atletiek plezier tijdens het EK als Kim Gevaert en Tia Hellebout, respectievelijk op de 200 meter sprint en het hoogspringen, winnen. De lat lag voor Tia op 2 meter en 3 centimeter. In 1956 verongelukt de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock in een auto-ongeval. Vandaag, 70 jaar geleden. Zijn handelsmerk was de dripping techniek, waarbij hij verf van zijn kwast liet glijden en druppelen in grillige slierten op doeken die op de grond lagen. In 2014 stapte Robin Williams uit het leven door ophanging. De acteur had al 10 jaar een alcoholverslaving, was depressief en leed aan dementie. 3 dagen voor zijn dood vernam hij dat hij ook de ziekte van Parkinson had. Robin Williams begon zijn carrière als het buitenaardse wezen Mork in de tv-serie Monk en Mindy, met daarin zijn bekende groet Nanu Nanu. Voorts werd Robin Williams vereeuwigd in vele films, waaronder Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Awakenings, Jumanji en Night at the Museum, Secret of the Tomb, die na zijn dood verscheen. Robin Williams werd 63. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan dag en nacht gratis contact op met 1813. In 2020 is zanger Trini Lopez overleden. La Bamba, If I Had a Hammer en This Land Is Your Land behoren tot het collectief geheugen. In 2006 overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker, morgen 20 jaar geleden. Samen met Mike Verdring stond hij aan de wieg van VTM. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.
3: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week. Met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Great balls of fire!

0: Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Looswinkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Diekens komt uit Ole en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de Meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Laaiend Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
3: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Louis-Winkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het 2e jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. 2 onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Linkens komt uit Ole en werkt onder de naam Lean Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de meezingers en de polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een lined